gezet omdat ik het geluid hoorde hier van een blaffend hert. Of een blaffende ree of zo, geen idee. Het is waarschijnlijk net achter die heuvel daarachter. Yes, we hebben hem, of niet? Bingo, raak. Wat is dat? De wolf. De eerste keer in mijn leven dat ik de wolf voor de camera heb. Wat is die aan het eten? Het is een wolf. Tony Pino hier achter de camera. Oh nee. Hij wordt onscherp. Ja, we zijn helemaal nat geregend. Waar is de wolf, jongens? Waar is de wolf? Dit ga je niet menen. Zijn we hem nu kwijt? Blijf net zo lang zoeken totdat ik hem weer heb. Daar is hij. Oké, we zouden een coördinaat kunnen geven waar hij zit, maar dat gaan we dus niet doen, want dan wordt het kanaal helemaal overspoeld met mensen. Maar nu even 1000% zeker, is het de wolf, ja of nee? Waarschijnlijk een jonge ree gepakt, want die maakte zo straks een geluid. En dat kwam ook exact daar vandaan. Wat is die aan het eten op die afstand? Het is een oude of een jonge wolf, geen idee. Hij wordt onscherp. Oké, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij gaat de marker afzetten, zo te zien. Hij hoorde een knal. Nou hoop ik dat hij uit zijn dekking... Oh, het is een groot beest. Dat is een kanje van een beest. Maar hij heeft een hele rare vacht, kijk dan. Wat gebeurt er? Even kijken. Of heeft hij daar een hol? Nee, de camera wordt onscherp. Dit meen je niet. Ja, er zitten spatten op van de regen. Dat moet een gigantisch beest zijn, want we zitten op een gigantische afstand. Is er met zijn rug aan de hand? Och ja, die is natuurlijk helemaal kletsnat geregend. Nou, wij zijn ook kletsnat geregend, maar de opnames die belonen mij wel. Wat eet die? Wat eet die? Oh, ik baal ervan dat ik de camera niet stil kan houden. Is waarschijnlijk

zien. En vooral welke prooi heeft hij te pakken? Nee, dit is echt een te grote afstand, helaas. En ik word een beetje nerveus van het moment. Wat heeft hij? Hij had iets groots in zijn bek. Even kijken, even een rustmoment nemen voor mezelf. Oké, we gaan nog een poging wagen.

tijdens mijn vakanties gaan wij meestal op vakantie. We zijn een keer naar Friesland geweest, naar Denemarken. Dat was ook weer heel leuk. Dat was onze eerste vakantie dat we een week gingen. Zat toen met de kippenstal, toen stond hij helemaal leeg of zo. Stond hij een half jaar leeg. Dus dan konden wij makkelijk een weekje op vakantie. Dat voelde we heel leuk. En dan zouden we nu naar de Franse kust gaan, geloof ik. Alleen daar zijn we dus niet geweest vanwege de vogelpest.

0: Mag u even wat praten? Heeft u al vakantieplannen voor de zomer?
1: Nee, nog niet.
2: Daar hebben we het net over. Daar hebben we het net over dat het voor bejaarden zo slecht is om lange busreizen te maken.
3: Toch. Nou, ik wil wel even met vakantie. Als ik het van de bijstandwet krijg.
4: Jazeker, jazeker.
0: Waar gaat u naartoe?
4: Spanje. Spanje.
2: Naar Joegoslavië voor 12 dagen.
1: Ik ga heerlijk bij een boer in Limburg een dag of 14 rustig, rustig uitrusten en liggen. Het liefst heb ik het ervoor in nog een dochter ook heb, dat ik hem een beetje versieren kan. Dat is leuk. Dan ga je rust.
5: Altijd naar Frankrijk. Vive la France.
6: Ja, naar Bakken.
3: Waar moet je op vakantie gaan in deze maatschappij? Moeten ze eerst die kamer weg zo, Dimitre? Die ministers die 60.000 gulden verdienen.
7: Nou, vermoedelijk naar Marokko.
0: Dat is hen?
7: Ja, maar ik ben er verleden jaar ook geweest.
0: Hoe is het daar?
7: Nou, fantastisch. Erg arm.
8: Plannen voor de vakantie?
9: Ja, een beetje wel.
0: Waar gaat u naartoe?
8: Waarschijnlijk naar Spanje.
10: Spanje.
0: Waarom gaat u naar Spanje?
10: Huwelijksreis.
11: Spanje.
0: Spanje.
3: Oh.
0: Oh. Lekker brood, lekker.
1: Ja! Je gaat naar Spanje. Dan moet je een beetje houzij roepen.
0: Wat is voor u nou het belangrijkste van een vakantie?
11: Lekker laaieren. En de nachtclub soms bezoeken. Met vrouwtje, hè, met vrouwtje.
12: Spelen in de bosjes ook.
0: Het belangrijkste, ja, wat zou je zeggen? Veel zien. De armoede.
13: Veel eten. Lekker drinken.
12: Zonne.
1: Rust. Enkel rust, rust, rust en nog eens rust. Dan kan ik hier op blijven.
0: Als u
1: te malen naar mijn dochter.
0: Nou, dat zou ik eerst 500 gulden geven aan de slachtoffers in Turkije. He? En dan keek ik nog iets wat ik van overhield. Nou, dan ging ik naar Australië of zo, Turkije. Dat was mijn over.
14: Ik zou een wereldreis maken en ik zou een deel van het geld aan liefdadigheidsinstellingen besteden.
0: Wat een goede man.
15: Ik zou
0: een
15: mooie vrouw nemen, Giet.
0: Ben.
15: Een stuk of drie. Is toch heerlijk? Natuurlijk.
0: En verder?
15: Nou, dat ging allemaal anders, zeg. Mooiste land. Heerlijk, hoor. En drie vrouwen. En lekker eten, wat wij dan weer. Maar zoveel geld had ik nog.

0: zijn net daar het bos uitgekomen. Want daar hebben we een soort van ravijn gevonden. Maar nu gaan we dit pad aflopen. En op zoek naar onze kastanjeboom. Want we willen, voordat het donker is, deze tas nog vullen met kastanjes. En gisteren was ik hier ook. Maar toen was het al rond 8 uur in de avond. En toen was het hier al zo donker dat je op de grond eigenlijk niets meer kon zien liggen qua kastanjes. En nu zijn we ook al behoorlijk laat. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik ze dadelijk flink doorraap. Dat ik nog behoorlijk wat kastanjes kan vinden. Dus ik moet even doorlopen. Het is ongeveer halverwege dit pad. En dan zijn we er. En dan hoop ik dat er nog redelijk veel ligt. Want ik ben de afgelopen 3 dagen ben ik hier niet meer geweest. 3 dagen geleden heb ik ook kastanjes gezocht. En toen lag er nog redelijk veel. En in die 3 dagen is het ook windkracht 5 geweest. Windkracht 4, windkracht 5. Dus het kan zijn dat er nog redelijk veel kastanjes op de grond liggen. Dit ziet er heel erg interessant uit voor mij dan. Dus we gaan even doorlopen. Het is bij dit open veld. En dan zit het schuin, moet dan die kastanjeboom zijn. En halverwege dit pad. Dus hij moet zich daar ergens bevinden. Dus het is voor mij, ik schat nog ongeveer tussen de 200 en 220 meter lopen ongeveer. En dan moet ik aan de rechterkant, moet ik het bos in. Vanaf dit pad ongeveer gezien een 10, 15 meter. Dat is niet zo heel veel. En dan komen we dan bij de kastanjeboom uit. Ik ga even heel goed kijken.
1: Listening to Operator.

0: Listening to Ugly.
1: Yes, dames en heren, dit is je boy DJ Rask, also known as Caribbean Ray, also known as People's DJ of Rotterdam City. Het is vrijdag 9 oktober en je gaat luisteren naar de Love is Blind special bij boy DJ Rask. Het is cuddle season, de bladeren vallen alweer op de grond. Vandaag staat de show dus in het teken van Candlelight Rhythms. Cuddle rhythms.

Yes, yes, dames en heren. Dit was de laatste tune van vandaag. Je hebt geluisterd naar je boy DJ Rascal, also known as the People's DJ of Rotterdam City. En dit was de Love is Blind special. Ik hoop dat jullie hebben genoten. This is cuddle season. Candlelight Rhythms. Zie jullie weer volgende maand. En ik hoop je weer te zien bij Past the Jazz. Tot snel!

vereisten beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot hun gemeenschap van huichelaars en slaven.